0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Daarom zie je, die hadden helemaal een rutbus, de kans van Martin Belzen.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draaide aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

de dos, je lijf wie je klijft, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de loon

0: De andere hebben een rutbuster, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, onder frikadel.
1: Akkoziets! Ik

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Jupp.

je vaderen. Dan een zwaarwaard moment, de maal bevult dat een jong. Let even mis, ja, in het buik leest toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is toch ja, niet de maal bevult. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen even. Ja, dat is het er inmiddels aan, maar dat is het maar.

Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel. Akkusiets!